Manifest simple pour une écriture linéaire. Een compositie van Martijn Padding hoorde u. Het werd uitgevoerd door het Maarten Altena Ensemble. Het volgende, Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres, is in 1995 geschreven ter ere van de 15e verjaardag van het Maarten Altena Ensemble. Na dit werk klinkt nummer 8 voor solo piano van dezelfde componist. En dat wordt uitgevoerd door Reinier van Hout, vaste pianist van het Maarten Altena Ensemble. Dit muziekblokje wordt afgesloten met een compositie opnieuw van Martijn Padding, namelijk de première van Solo Choraal. Een solo choraal is een tragische aaneenschakeling van gestes van de trombone, waarin Walter Wierbors soeverein naar voren treedt. Maar eerst hoort u het Maarten Altena Ensemble in Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres.

Solo-koraal van de Nederlandse componist Martijn Padding hoorde u, een compositie uit 2000. Wolter Wierbos excelleerde op trombone met het Maarten Altena Ensemble. De lange November Music 2000 concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met twee werken van de artistiek leider van het ensemble, Maarten Altena. U hoort achtereenvolgens van hem Trappel uit 1996 en Horizon 1, een compositie uit 1999. Dit is opnieuw het Maarten Altena Ensemble met een vocale bijdrage van Ranveig Siv Sigurdardottir.

Dit was Talisker van Luc Brewaas. En na dit muzikale geweld een kort intermezzo met elektronische muziek. Tijdens het festival was er permanent een installatie te beleven van componisten Jorge Isaac, Roderick de Man en videokunstenaar Arnoud Noordegraaf. In het productiehuis van de Verkadefabriek stond een eenpersoons klanktheater opgesteld waarin geuren, geluiden, filmbeelden en temperatuurschommelingen voor een totaalervaring zorgden. Vandaag moeten we het alleen met het geluid doen, maar ook dat is op zich de moeite waard. De titel? Are You Here?

Dit was het klanktheater Are You Here? In het festival November Music komen vele muzieksoorten aan bod. Zo was er op vrijdag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal een concert rond saxofonist Paul van Kemenade. In het eerste deel ging hij onder de titel Strings Get Wings de confrontatie aan met een strijkquintet en slagwerk. U hoort achtereenvolgens twee stukken van Paul van Kemenade, Robbie en Strings for Lynch. Daarna Unfinished Cordless Largo van Nico Langenhuizen. De muzici zijn Paul van Kemenade altsaxofoon, Nico Langenhuizen contrabas, Pierre Blanchard en Herman van Haren viool, Benjamin von Gutzeit altviool, Annie Tangberg cello en Pieter Bast cajon.

0: Tot slot van deze vierde aflevering met live opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: She was the wonderly star in the street, star in the street.
2: Door Joets Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival, met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed. Daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de Concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren, waar het carillon zich bevindt, een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica. Opname gemaakt op 19 november 2005. Opnametechniek Glenn Mogot. Als u op 20 maart ook naar dit programma luisterde, heeft u wellicht al iets van het Arditti-kwartet gehoord. Toen klonk er een stuk van Gerhard Müller Goldblum, maar er werden nog twee andere composities gespeeld door dit vermaarde strijkkwartet. Eentje van de Belg Luc Brewaes en om te beginnen een nieuwe compositie van Robin de Raaf. Hij bracht speciaal voor deze gelegenheid een revisie van een oudere compositie van hem dat de titel Atomus draagt. Ik stel u nog even voor aan de leden van het Arditti-kwartet. Irvine Arditti en Eshet Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Rohan de Serum cello. Luistert u naar Atomus van Robin de Raaf.

Van Robin de Raaf was dat Atomus, uitgevoerd door het Arditti Quartet. En diezelfde uitvoerende, die hoort u nu in Bowmore van Luc Brewaes.

Van Maurizio Kagel hoorde u Deux Mains en daarna Auftakte Zeshändig. Het werd uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Jan Michiels piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars slagwerk. Dan nu van Maurizio Kagel Auftakte Achthändig. Wederom uitgevoerd door het Prometheus Ensemble.

0: U hoorde van Maurizio Gagel achtereenvolgens Auftakte achthändig, uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Inge Spinette en Jan Michiels Piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars Slagwerk. En als laatste hoorde u Motetten für acht Violoncelli van Maurizio Gagel, uitgevoerd door het Conjunto Iberico onder leiding van Elias Aris Guren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het laatste gedeelte van Concert Zender Live. De opnamen werden gemaakt op 20 november 2005 in de Facadefabriek in Den Bosch. Opname, techniek en productie, Kees van de Wiel. En dit programma werd samengesteld
1: door Leo. En we zijn alweer aan het einde van deze 14e bij de tijd met muziek uit de Schönberg Edition. En de volgende maand de laatste van drie afleveringen gewijd aan de opera Elegy for Young Lovers van Hans-Werner Henze, aangevuld met een werk van Luca Francesconi. En deze bij de tijd werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het vijfde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dit festival vond vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee lange werken en een erg mooi kort intermezzo. U hoort Charlie Charlie van Renske Vrolijk, de 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disselveld en Melody Recreated door Simon Nabatov en Machinefabriek. Maar we beginnen met Charlie Charlie. Op 16 november vorig jaar ging dit multimedia-spektakel van componiste Renske Vrolijk in première in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Charlie Charlie is een documentary in music over de laatste vlucht van het Duitse luchtschip Hindenburg in 1937. Die titel slaat op de kreet van de radioverslaggever Herbert Morrison tegen zijn technicus Charlie Nielsen om vooral niets te missen op het moment dat de Hindenburg brandend neerstort. Hoewel de in Charlie Charlie personages van vlees en bloed worden opgevoerd, draait het in de voorstelling niet om een relationele spanningsboog. De drie zangers, Barbara Kozel, Fabio Trumpi en Job Hubatka, spelen de personages niet, maar vertegenwoordigen hen als muzikale archetypen. In de videokantaten wordt het documentaire verhaal van de Hindenburg uitgedrukt in zang, muziek en beeld. Zowel de taal als de beelden zijn in eerste instantie muzikaal van aard. U hoort het komende uur dus de eerder genoemde drie solisten, een groot ensemble waaronder het Kalefax Rietquintet en The Hague String Variations, onder leiding van de jonge Nederlands-Amerikaanse dirigente Hebe de Champeau. Het libretto is van Lex Bolmeijer en de regie, video en vormgeving was in handen van Bart Visser. U ziet het niet, maar in een overweldigend toneelbeeld met allerlei videoprojecties en lichteffecten zit een ensemble dat letterlijk geblakerd is door de vlammen van de Hindenburg. Dit is Charlie Charlie.

Just about 10 o'clock. See, I'm the twilight right now.

piano. They're starting to ring the piano. Ring the piano.

Dit was Charlie Charlie, een documentaire in muziek over de Hindenburg. Een idee van en op muziek gezet door Renske Vrolijk. U hoorde niet de opname van de première in 's-Hertogenbosch, maar die van de laatste uitvoering in de grote zaal van Bellevue in Amsterdam. De opname werd gemaakt door Renske Vrolijk zelf. En na dit multimedia-spektakel aandacht voor een uitzondering tijdens het festival November Music. Normaal worden daar vooral splinternieuwe werken gespeeld, maar deze keer was er ook ruimte voor een live uitvoering van een lang niet gespeeld werk uit 1960. Toen componeerde de Nederlandse componist, jazzbassist en arrangeur Tom Disseveld het juweeltje 12-tone composition for the Sky Masters. Swing, jazz en doorwrochte 12-toonsmuziek, het komt allemaal samen in de wonderbaarlijke 4,5 minuut. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe documentaire over Tom Disseveld, die samen met Dick Rijmakers de eerste populaire elektronische muziek schiep in het beroemde Natlab in Eindhoven. In 1963 schreef hij de nog altijd revolutionaire elektronische suite Fantasy in Orbit. Maar nu kunnen we luisteren naar het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Doornerik in wat je zou kunnen noemen de reconstructie van de 12-tone composition for the Sky Masters. En de opname voor de concertzender werd gemaakt door Kees van de Wiel.

Ja, dat was 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disseveld onder leiding. Het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Dormenik. In het festival November Music komen zoals in dit programma blijkt vele muzieksoorten aan bod. In de W2 Concertzaal, het poppodium van 's-Hertoge Bosch, vond er op vrijdag 16 november een confrontatie plaats onder de titel Recreated. In een lange avond ging Machinefabriek uit Nederland het gevecht aan met de wereldberoemde Keulse improviserende pianist Simon Nabatov. Zij bestookten elkaar in hoog tempo met duizelingwekkende deuntjes en speelse improvisaties. In een volgende uitzending kunt u naar een soortgelijke confrontatie luisteren tussen de Deense percussionist Morten Nottelman en elektronica-specialist Bong Ra. Maar daar moet u nog even op wachten. Luistert u de komende 40 minuten naar Recreated met laptoppen Rutger Zuiderveld alias Machinefabriek en Simon Nabatov.

U hebt geluisterd naar deel 7 van The Blessing Force, iedere maandag om middernacht bij de Concertzender. De volledige playlist staat op onze website www.concertzender.nl. Volgende week zal het hele uur worden gevuld met improvisatie en collagemuziek. Samenstelling van The Blessing Force, Hessel Veldman. Door Kees van de Wien.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het 8e programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. En dat vond plaats vorig jaar van 14 tot en met 18 november in 's-Hertogenbosch. Vandaag met Trajectoire van Daan Manneke, Taïf van Rachid Al-Bougaili en tenslotte een groot deel van het project Rhythm Recreated van Morten Nottelman en Bongra. We beginnen met het ruimtelijke werk Trajectoire van Daan Manneke. Voor 16 zangers, blaasquintet, strijkkwartet, harp, bandoneon en slagwerk. De opname die de concertzender van de première maakte in de Hieronymus Bosch Art Center had helaas veel te lijden onder de ruime akoestiek van deze voormalige kerk. Gelukkig heeft Joost Kist op 1 december in de Noorderkerk in Amsterdam wel een mooie opname van dit werk gemaakt. En naar die opname gaat u het komende uur luisteren. Luistert u naar het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange in Trajectoire van Daan Manneke.

Dit was Trajectoire van Daan Manneke, het sluitstuk van het festival November Music 2007. U hoorde het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange. De Composers Club is een ieder jaar terugkerende succesformule tijdens November Music. Jonge componisten kruipen uit hun schulp, luisteren naar elkaars muziek en praten over werkmethodes en inspiratiebronnen. Dit jaar was de uit Kuwait afkomstige in Nederland wonende componist Rashid Al-Bugaili een van de deelnemende componisten. Van hem hoort u nu het werk Taïf, een opdracht van het festival. De uitvoering is in handen van celliste Doris Hochscheid.

Dat was Taïf van Rachid Al-Bugaili, uitgevoerd door celliste Doris Hochscheid tijdens de Composers Club die plaatsvond tijdens het festival November Music 2007. In de oktoberuitzending hoort u meer van de Composers Club. We besluiten deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met het tweede deel van het project Recreated, dat in de concertzaal plaatsvond op 17 november. Slagwerker Morten Nottelman en elektronica- en breakcore-specialist Jason Cohen, alias Bongra, gingen met elkaar aan de slag onder de titel Rhythm Recreated.

Dit was tot besluit van de 8e uitzending rond het festival November Music 2007. Een deel van het concert dat Morten Nottelman en Bongra gaven in de W2 concertzaal onder de titel Rhythm Recreated. Volgende maand, op 22 september, gaan we verder met meer opnames van dit festival. U hoort dan opnames die de KRO maakte van het concert van het Brabants Orkest, met werken van onder andere Guus Jansen en Luc Breewijs. En de Soundscape Gedroomd Kanaal van Celia Erens. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde muziek? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van PopArt. Vandaag staan namelijk alle programma's in het teken van Concertzender archiefopnames van het November Music Festival 2005. Ook de alternatieve popmuziek komt elk jaar aan bod in dit nieuwe muziekfestival dat zich ieder jaar afspeelt in Nederland, Duitsland en België. Zaterdagavond 19 november 2005 vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een speciaal voor November Music gemaakt samenwerkingsproject plaats tussen Martien van Bergen, oftewel Blimey, en Jasper Leclerc, vooral bekend van het Zap String Quartet. Het concert is voor de Concertzender opgenomen door Ken Kuiper. Luister naar Blimey en Leclerc.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van Pop Art. En ook Pop Art staat vandaag helemaal in het teken van het festival November Music van 2005. De afgelopen 40 minuten luisterde u naar het samenwerkingsproject Blimey en Leclerc. Zondagmiddag was in het lege provinciaal archief aan de Waterstraat een uitvoering van het project Volume 1 van het Cluster Klank Collectief. Onderdeel daarvan was de compositie Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops. Een behoorlijk stevig stuk dat opvalt door het gebruik van de lage instrumenten zoals de baritonsax, de basgitaar, de bastrombone, de basaccordeon en de contrabas. Luister naar Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops.

U hoorde Belvedere van Guus Jansen. Later in het programma hoort u een tweede versie van dit concert. Maar nu even iets heel anders. Op zondag 18 november voer er door de Zuid-Willemsvaart in 's-Hertogenbosch een rondvaartboot vol met mensen met een koptelefoon op hun hoofd. En op die koptelefoon klonk een geluidscompositie van Cilia Erens. Een geluidstocht door de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Tijdens de tocht hoorde het publiek op dezelfde tijd steeds verschillende delen van de geluidsloop. Vandaag hoort u een door Cilia Erens speciaal voor deze radio-uitzending gemaakte versie. Luistert u naar Gedroomd Kanaal van en door Cilia Erens.

0: Jij
1: bent
0: al je
1: pinger op de stormij. Ja, dat klopt. Wij bent er de prikkie op voor.
0: Mooi. Nou, dat trekt dan maar. Mooi,
1: Ruud. Oké, okay, en nu?
2: Ja, dat is niet.

anywhere.

0: suspect to be by the Raycon boy of 1700. 1700 by the Raycon boy.
1: 1700, that's well understood. What's your deepest draft, sir?
0: Deepest draft is 4.8 meter, some roughly between 4.5, 4.9, I'm not sure, but it's not 5 meter, but, I think the maximum is 4.8.
1: Yes, okay, that's well understood. And what's your last port of call?
0: Last port of call was Esbjerg, Denmark.
2: U hoorde Gedroomd Kanaal, een geluidscompositie van Cilia Erens die in première ging tijdens November Music 2007. Maar u hoorde een speciaal voor deze uitzending gemaakte versie. Dit is de Concertzender en dit is het programma Concertzender Live. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

We besluiten deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met de 7e symfonie van Luc Brewaas. Het wordt weer wederom uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo. De laatste uitzending in deze serie kunt u op 27 oktober beluisteren. Onder andere muziek van Astrid Kruiselbink, Harmen Fraanje en Bart van Dongen draaien we dan. Wanneer u meer wilt weten over het festival en de gespeelde werken, kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd, met dank aan de KRO voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames, samengesteld door Kees van de Wiel.

Dat was Black Wind van Kim Bouwman, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met opslagwerk Claire Edwards. Het was een opname van de première tijdens het festival November Music 2005 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Omdat we nog wat tijd over hebben, hoort u nog een deel van een compositie van Frank Nuyts, die tijdens hetzelfde concert in première ging. U hoort Low Key Trio door Claire Edwards en Frank Nuyts op slagwerk en Jan de Smet op drums.

met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar een componistenportret rond Astrid Kruiselbrink. Een improvisatieconcert door Harmen Fraanje, De Man, de Vlag en de Zangers door Bart van Dongen en tenslotte een fragment uit de Composers Club. Op zondag 18 mei was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een concert gewijd aan de muziek van de jonge Nederlandse componiste Astrid Kruiselbrink. U hoort achtereenvolgens Going Down voor piano solo uit 2006, uitgevoerd door Toon Bierman. Daarna Lees uit 2003 door het nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis. En tenslotte de wereldpremière van Speech door Vocaal Lab Nederland onder leiding van Henry Kelder. De komende 50 minuten zijn voor Astrid Kruiselbrink.

their materiality. For this

Amen.

Nee.

Dat was de wereldpremière van Speech van Astrid Kruiselbrink door het Vocale Lab Nederland onder leiding van Henri Kelder. Opgenomen tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag speelde in Muziekcentrum De Toonzaal, op verzoek van het festival, het Harmen Fraanje kwartet, een 40 minuten durende improvisatie. U hoort Harmen Fraanje piano, Frederik Jonkvist saxofoon, Brice Sonjano contrabas en Thomas Goubon drums en percussie.

En tot zover Low-Key Trio van Frank Nuyts. U hoorde Claire Edwards en Frank Nuyts slagwerk en Jan de Smet drums. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Thema. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op vrijdagmiddag 18 november 2005 ging het werk On the Road van de jonge Brabantse componist Bruno Nelissen in première. Ook werd een revisie van zijn werk Le Voyage uitgevoerd. Het gerenommeerde Belgische strijkkwartet Quatuor Danel en het vocaal ensemble Quink waren verantwoordelijk voor de uitvoering. U hoort in deze uitzending Le Voyage. De blazers in Le Voyage zijn Oliver Boekhoorn en Wouter van Breugel. Dit concert is opgenomen door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Le Voyage van Bruno Nelissen. En voor de uitvoerende kijkt u even op onze website www.concertzender.nl. In de Waterstraat 16 vond op zondagmorgen het project volume 1 van het Clusterklankcollectief plaats. Eerder in de nacht was al Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops te horen. En in een piepkleine ruimte speelden Ananata Rozens viool en Marlies Muizers cello het stuk Nagelaten Fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. De opname werd gemaakt door Danny Wiegers.

Dat was het stuk Nagelaten fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. Een van de projecten uit het festival van 2005 dat vandaag op het programma staat heet Albion Moonlight. In allerlei ruimtes in de Verkade Fabriek waren verschillende concerten met muziek van de twee Tilburgse componisten Fons Mommers en Frans Kerkhoffs te horen. De komende 50 minuten hoort u delen uit een uitgebreide presentatie van hun werken door een ensemble van het Tilburgs Conservatorium onder leiding van Lex Berging. Het laatste werk van Frans Kerkhoffs werd uitgevoerd door een docent, Anne Raskin. Luistert u naar achtereenvolgens Moonlight Again 1 en Syncopated Ecstasy 3 en 4 van Fons Mommers. Daarna Jacqueline and Albion van Frans Kerkhoffs, dan Ashes in My Mouth en Moonlight Again 2 van Fons Mommers en Raninkas van Frans Kerkhoffs. De concertzenderopname is gemaakt door Kees van de Wiel.

Dat was een half uur Zeitkratzer. Eerst hoorde u Crack Groove van Merzbo en daarna Nono van Reinhold Friedel. In Pak Rammel over een uur nog meer opnamen uit dat concert dat op 17 november 2005 plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opnamen werden ons ter beschikking gesteld door de VPRO, waarvoor onze dank. U hebt de afgelopen 4 uur bij de concertzender geluisterd naar archiefopnamen van het festival November Music 2005. De komende 2 uur in de programma's 230 Volt en Pak Rammel nog meer opnames uit dat festival. Dit programma werd voor u samengesteld door

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De komende twee uur ruime aandacht voor het festival November Music editie 2008. Dit vond plaats van 12 tot en met 16 november jongsleden in Den Bosch en in Gent. Zoals elk jaar nam de Concertzender in Den Bosch een groot aantal concerten op. Vandaag zenden we er twee uit. Over ruim een uur het kamerorkest Modello 62 met werken van Don Cage en Richard Rijnvos. Maar we beginnen met het Belgische Kryptos Kwartet, samen met pianist Ronald Brautigam. Op 12 november vond dit concert plaats in de toonzaal van 's-Hertogenbosch. Er stonden drie pianokwintetten op het programma. Het concert begon met het klavierkwintet van Stefan van Puinbroek. Het Kryptos Kwartet bestaat uit Hanna Dreswicka en Elisabeth Wiebo viool, Vincent Hepp altviool en Anthony Greuger cello. Daarnaast hoort u klavierleeuw Ronald Brautigam. Het stuk was nog nooit eerder uitgevoerd, dus het publiek was getuige van een wereldpremière.

U hoorde het klavierquintet van Stefan van Puinbroek. Het werd uitgevoerd door Ronald Prautigam piano en het Cryptos kwartet. Het tweede pianoquintet van dit concert is van de hand van Ruud van Eten. Naast zijn activiteit als componist dirigeert Van Eten ook een aantal orkesten, waaronder het Nieuw Ensemble en het Ensemble Multifoon. Het pianoquintet componeerde Van Eten in 2008. Het betreft dus weer een wereldpremière. Hier zijn nogmaals het Cryptos kwartet en pianist Ronald Prautigam.

U hoorde het pianokwintet nummer 1 van Ruud van Eten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Cryptos-kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianokwintet van Schumann. Dit kwintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianokwintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianokwintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Cryptos-kwartet.

0: U hoorde Mappamondo van Richard Rijnvos. De opnametechniek van beide concerten was in handen van Kees van de Wiel. Sam de Jong stelde dit programma.
1: Kees van de Wiel.

Dit is de concertzender met het programma 230 Volt. Vandaag staan alle programma's in het teken van concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. In dit uur aandacht voor vooral elektronische werken. Op zondagmiddag 20 november 2005 vond er in de Verkadefabriek onder de titel The Composers Club een ontmoeting plaats van vier jonge getalenteerde componisten. Onder leiding van Harry Broeren werd onderling en met het publiek gepraat over het componeren. De stukken die als illustratie werden uitgevoerd, werden door de concertzender opgenomen. Als eerste hoort u van Gert-Jan Eldring het stuk Cygnus, geschreven voor en uitgevoerd door celliste Anne-Magda de Geus.

Anna Magda de Geus speelde het stuk Cygnus uit 2005 van Gert-Jan Eldring. Luistert u nu naar Restside van Dorothee Hane. U hoort Lenka Zubkova viool en Dorothee Hane zelf live elektronica.

Dat was het stuk Restzeit van Dorothee Hane. U hoorde haar zelf live elektronica en verder violiste Lenka Zubkova. Luistert u nu naar Druk van Marijn Bisschops. Hij speelt zelf accordeon.

U hoorde Marijn Bisschops in zijn eigen compositie Druk. Luistert u nu naar Shift Coordinate Points van Esther Venrooy. Zij bedient zelf de live elektronica.

0: Ship coordinate.
1: Please. Please.

8, 1, 0, 5, 0, 0, 9, 6.

U hoorde Esther Venrooy in haar eigen compositie Shift Coordinate Points. Op vrijdagavond 18 november 2005 werd in de toonzaal het begin van een traditie gemaakt. Na het succes van 2004 werd het project Conduction herhaald, waarin onder leiding van Bart van Dongen 12 erg jonge amateurmuzikanten die een gevarieerd aantal instrumenten bespelen, leren improviseren. U hoort de uiteindelijke uitvoering. De opname is gemaakt door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Ja, luid applaus voor de mariachi, oftewel de A Ti Te Toca van Marijn Simons. Het werk werd uitgevoerd door de componist zelf en Sepp Grotenhuis op piano. We besluiten deze tweede uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2008 met een kort concert dat op zondag 16 november plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Het Canadese ensemble Continuum bracht twee werken van Nederlandse componisten. Als eerste hoort u de wereldpremière van Continuum van Martijn Voorveld. Het is een driedelige compositie waarbij elk instrument op een ander moment begint, waardoor er een continuum ontstaat, en wel van de staccato-klappen van deel 1, via de treurzang van deel 2, tot de glinsterende flatline van deel 3. Luistert u nu naar het Ensemble Continuum met Continuum van Martijn Voorveld.

Continuum van Martijn Voorveld werd uitgevoerd door Continuum. En Ensemble Continuum gaat nu verder met de compositie 9 through 99 uit 2005 van de Nederlandse componist Peter Adriaanszoon. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel, die ook de opnames ter plekke heeft gemaakt.

nam tijdens het festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel hiervan is al uitgezonden. Volgende maand is het 7e en laatste deel uit de serie. Vandaag de Bauer Melody of 2006. Het concert van het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De complete uitvoering van Monochromes van Joost van der Goor. En een paar fragmenten uit Rob Zuidams Der Hund door de Helling en het Doelen Ensemble. Op vrijdagmiddag 17 november vond er in de toonzaal in 's-Hertogenbosch een lunchconcert plaats. Het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster bracht onder de titel Hartmuziek een gevarieerd programma. Dirigent René Gulikers stelde dit programma voor November Music samen. U hoort achtereenvolgens Quadrival van Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor della Terra van Jacqueline Fontaine.

0: Bedankt voor het komen. Tot ziens.
1: Tot slot van de Bauer Melody of 2006 hoorde u Snow in Spring. U luisterde naar het concert dat Bauer en een ensemble onder leiding van Martin Fonse gaf tijdens het festival November Music in de Verkade.